atelier. Zeg, wordt ieder woord van mij verdraaid. Verzorgd en betutteld en gesteund door de staat. Desnoods geestelijk begeleid. Verzekerd van de wieg tot in het graf.